En ook de soundtrack van de film Noah uit 2014 werd gecomponeerd door Clint Mansell. En Mansell werkte hiervoor opnieuw samen met regisseur Darren Aronofsky. Noah is een Bijbels epos dat het verhaal vertelt van de Ark van Noah en de zondvloed. De harmonieën van de soundtrack weerspiegelen het majestueuze karakter van de film. In de muziek weerklinken krachtige orkestrale arrangementen als zonnestralen die de essentie van de film omarmen. De muziek onthult de grootsheid van de gebeurtenissen als een kosmisch ballet. Mansell werkte voor Noah wederom samen met het Kronos-kwartet.

U heeft geluisterd naar het Kronos Kwartet tot besluit. Met muziek gecomponeerd voor de film Noah. Een film van Darren Aronofsky. En de filmmuziek was natuurlijk van Clint Mansell. En tot zover dan deze aflevering van Cinema Tech. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. En de speellijst, daarin vindt u verdere informatie op onze site concertcenter.nl. Ook te bereiken is deze informatie uiteraard via onze app. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender en dit wordt de eerste van een serie speciale edities van Cinemathèque. In deze bijzondere afleveringen gaan we dieper in op specifieke filmgenres. We verkennen de muziek die deze films tot leven brengt. En deze keer richten we de schijnwerpers op horrorfilms en de bijbehorende soundtracks. Horrorfilms hebben al decennia lang de kijker betoverd en laten huiveren. Ze nemen ons mee op een reis naar de duistere uithoeken van de menselijke geest, waar angst, mysterie en spanning regeren. Het is de kracht van de muziek die de angst tot leven wekt. En de soundtrack van een horrorfilm speelt dan ook een cruciale rol bij het opbouwen van de sfeer en het overbrengen van de emoties. We beginnen dit blok met Disaster Pieces soundtrack voor It Follows. Deze film volgt een jonge vrouw die sinds een intieme ontmoeting wordt achtervolgd door een bovennatuurlijke entiteit. Een entiteit die kan veranderen in elke persoon. De spanning in de film zit in de constante dreiging van de onzichtbare vijand die verbeeld wordt door de muziek. De synthesizers creëren een hypnotiserende spanning die je op het puntje van je stoel houdt. In The Witch, de volgende film van regisseur Robert Eggers, volgen we een 17e-eeuwse familie in New England. De familie wordt geteisterd door bovennatuurlijke krachten nadat ze zijn verbannen naar een afgelegen gebied. De spanning ontstaat uit de oplopende paranoia en het gevoel van isolatie. In de soundtrack van Mark Corvin roepen de composities een sinistere sfeer op. Een sfeer die de paranoia en het isolement van de personages in de film weerspiegelen. De middeleeuwse instrumenten voeren daarnaast een authentieke en angstaanjagende dimensie toe. En als laatste in dit eerste deel van de uitzending luisteren we naar de soundscore van Johan Söderqvist voor de film Let the Right One In. Zijn muziek brengt de complexe relatie tussen de twee hoofdpersonages meer naar voren. Het zijn Oscar, het is een verlegen en gepeste jongen die in een flatgebouw woont en eenzaam is. En Ellie, ze is een mysterieus meisje dat naast Oscar komt wonen. Ze blijkt een eeuwenoude vampier te zijn. Het is een subtiele soundtrack met ruimte voor nuances en verschillende emoties.

Ben Frost en Sinfonietta Cracovia gaan we nu horen. Ze nemen ons mee naar de intrigerende wereld van tijdreizen en mysterie. Het zijn hun composities voor de serie Dark Circle One. De serie draait om tijdreizen, verdwijningen en geheimen in een klein stadje. En de spanningen komen door het complexe web van tijdlijnen en de mysterieuze gebeurtenissen die er plaatsvinden. Chernobyl van Hildur Guðnadóttir legt de beklemmende stilte vast van een nucleaire ramp. De componist Hildur Guðnadóttir maakt gebruik van diepe, zware strijkers en lage tonen om de desolate, verlaten omgeving van het nucleaire rampgebied te benadrukken. Deze geluiden roepen een gevoel van eenzaamheid op, wat het beeld van een verlaten stad versterkt. Een stad die dus doordrenkt is van gevaarlijke straling. De soundtrack heeft ook geluidseffecten die doen denken aan de nasleep van de ramp, het tikken van Geiger-tellers en het geluid van radioactieve straling. Deze effecten versterken de angst en het gevaar dat de personages in de serie ervaren. En tot slot luisteren we naar Hereditary van Colin Stetson. Het is een tour de force van muzikale horror. Zijn indringende saxofoonmuziek roept een gevoel op van onheil en onvermijdelijke tragedie, wat perfect past bij de film.

U heeft kunnen luisteren naar de eerste Cinematheque special, waarin we de relatie tussen muziek en genre films hebben verkend. En deze keer was het genre horrorfilms. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. En de speellijst, u weet het wellicht wel, die vindt u op onze site concertzender.nl. Daar vindt u naast de speellijst nog andere informatie. En die informatie kunt u uiteraard ook bereiken via onze app. Het programma kwam tot stand dankzij medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Ons filmmuziekprogramma met in de reeks jazz in de film. Aflevering 135, gefilmde optredens. Deze keer gewijd aan de Latijns-Amerikaanse bandleider Javier Cugat. De Spaanse violist, cartoonist en bandleider Javier Cugat groeide op in Havana. Hij werd geboren in 1900, overleed in 1990. Hij vormde het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel in New York en trad in Hollywood op met zijn orkesten in de periode 1936-1948. Trad op in veel Amerikaanse films. Hierbij voerde hij muziek en dansnummers van andere componisten uit, maar hij componeerde zelf ook wel. Bijvoorbeeld voor de film Luxury Liner uit 1948, Holiday in Mexico 1946 en Two Girls and a Sailor in 1944. U hoort nu eerst deze eigen composities van Javier Cugat door de Wild Sisters, Carmen Miranda, Jane Powell en Javier Cugat zelf zang. En verder een studio koor en Javier Cugat en zijn orkest.

In The Sound of Movies bij de Concertzender luistert u naar filmmuziek van Javier Cugat. En naar deze eigen stukken van Cugat, nu nummers van onder meer Jerome Kern uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Fred Astaire.

U luistert naar filmmuziek van Javier Cugat. Na deze score van Jerome Kern, de muziek uit onder meer de volgende films: Two Girls and a Sailor, The Invisible Man en Go West, Young Man. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Mae West, Lina Romay en Tony Garrick.

calling night.

U hoorde avant-gardistische muziek van de film High Rise van regisseur Ben Wheatley. Wheatley regisseerde ook Rebecca, een romantisch-psychologisch drama gebaseerd op de gelijknamige klassieke roman van Daphne du Maurier. De film volgt een jonge bruid die zich vestigt in het imposante landhuis van haar echtgenoot Maxime de Winter. Christine Scott Thomas, die schittert als Mrs. Danvers, speelt de huishoudster met een duister geheim. Wheatley's regie legt de nadruk op de klassieke elementen, terwijl de muziek van Clint Mansell de spanning en mysterie in de film verdiept.

En dat was muziek van Clint Mansell voor de film Rebecca van regisseur Ben Wheatley. U heeft geluisterd naar Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Pon. De speelluitersinformatie over de uitgezonden muziek die vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. In het komende uur ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film vandaag aandacht voor Maurice Jarre. De componist Maurice Jarre begon zijn carrière in de Franse cinema in de jaren 50 als vaste medewerker van regisseur Georges Franju. Uit deze oogst zijn losse thema's in aflevering 122 van Jazz in de Film te horen geweest. Dat was in de herfst van 2017. In deze derde uitzending met muziek van Jarre laten we langere stukken uit zijn scores horen. We beginnen met het thema dat zijn grote internationale doorbraak betekende, namelijk de hoofdmelodie van Lawrence of Arabia. Voor dit epos uit 1962 won hij zijn eerste Oscar. Het succes van de film en de soundtrack mag blijken uit het feit dat het hoofdthema op veel verzamelalbums terechtkwam. Een van de muzikanten die meteen een cover maakte van de compositie was Lalo Schifrin. Het nummer staat op een LP die in 1963 door MGM Records werd uitgebracht. De titel van het album, Between Broadway and Hollywood, geeft aan dat Schifrin, jazzarrangeur uit Argentinië, al vroeg was geïnteresseerd in film. Zelf had hij eind jaren 50 voor twee Argentijnse films de score geschreven. Schifrin zou zich ontwikkelen tot een groot jazzmusicus en filmcomponist. In het hoofdthema van Lawrence of Arabia heeft Maurice Jarre de wijsheid van de woestijn en de kracht van de bewoners van het Midden-Oosten uitgedrukt. Lalo Schifrin steekt de majestueuze melodie uiteraard in een jazzjasje. Voor dit arrangement dirigeerde hij zijn eigen ensemble.

Maurice Jarre trekt de aandacht in de Verenigde Staten, maar voordat hij definitief naar Hollywood emigreert, componeert hij ook nog voor films in Europa. In hetzelfde jaar als Lawrence of Arabia komt in Frankrijk Thérèse d'Escherrou uit. Een drama van Jarre's vaste regisseur Georges Franju. Thérèse wordt gespeeld door een jonge Emmanuel Riva, bij ons bekend van de rol van de verlamde echtgenote van Jean-Louis Trintignant in Amour. Dat was op hoge leeftijd in 2012. Ook in 1962 keek ze al uit naar de dood, maar nu die van haar man. De jonge vrouw zit vast in een saai huwelijk en besluit haar man langzaam te vergiftigen. Maurice Jarre componeerde een dramatische score waarvan vier stukken op een EP'tje verschenen. Hiervan draaien we het thema Guitare pour Thérèse. Maurice Jarre had de muzikale leiding.

In 1965 verfilmt de grote Hollywood-regisseur William Wyler The Collector, de bestseller van John Fowles. William Wyler was altijd nogal bang om zijn eindmontage uit handen te geven aan de componist voor de Final Touch, omdat de muziek dan iets kon toevoegen waarover hij geen controle meer had. De regisseur was namelijk na een ongeluk slechthorend geworden. Toch worden zijn films gekenmerkt door opvallend goede scores. Als hij zijn componist uiteindelijk zijn vertrouwen gaf, kwam het dus tot goede resultaten. In The Collector speelt Terrence Stamp een employé op een saai kantoor. Hij heeft geen enkele controle over zijn leven, behalve over zijn vlinderverzameling. Wanneer hij ineens veel geld krijgt, besluit hij om aan zijn collectie een vriendinnetje toe te voegen. Hiertoe ontvoert hij een kunststudente en sluit haar op in de kelder. De score drukt enerzijds de schoonheid van de verzameling uit. Aan de andere kant moet de muziek zo onopvallend mogelijk zijn. Net de hoofdpersoon die een grijze muis is. U hoort de vlotte tunes die in de film op de achtergrond spelen, vermengd met de scores die de spanning verhoogt. Maurice Jarre hier weer, hij dirigeert een studioorkest.

Net als tegenwoordig in Nederland werd in de jaren 60 het kijken naar autoraces ineens een rage. In korte tijd kwamen er enkele grote producties in de bioscopen waarin zo hard mogelijk moest worden gereden. De Amerikaanse automobielindustrie draaide op volle toeren en er was geen tekort aan benzine. In 1966 is de eerste het sportdrama Grand Prix. John Frankenheimer regisseert James Garner als Formule 1-coureur die door zijn team wordt ontslagen wanneer hij door roekeloos rijgedrag in Monaco een collega heeft laten verongelukken. Ook loslopende vrouwen, zoals een journaliste, een concurrente en de verloofde van een teamgenoot, vormen een gevaar. De film heeft een internationale sterrencast met Eva-Marie Saint, Yves Montand, Toshiro Mifune en Françoise Hardy. MGM brengt de productie groots uit. Hierbij hoort ook de promotie van de muziek van Maurice Jarre, die net als zijn tweede Oscar heeft gewonnen voor Dr. Zhivago. Jarre neemt speciaal voor het soundtrackalbum arrangementen op van de belangrijkste muziekthema's. Omdat de Latijns-Amerikaanse muziek in de mode is, maakt Jarre er bescheiden bossa nova's van. Er komt ook een singeltje uit waar weer andere leidmotieven op staan. Als een grapje voor kenners werkt hij zijn succesvolle melodie uit Dr. Zhivago, het thema voor Lara, als cocktailmuziek. Het had source muziek in de film moeten zijn, maar is uiteindelijk geschrapt. U hoort het als laatste nummer. Maurice Jarre dirigeert het orkest van de MGM Studios.

filmmuziek van Maurice Jarre. Alfred Hitchcock was niet muzikaal, maar hij engageerde wel goede componisten, totdat hij uit jaloezie ruzie mee zocht. Zo raakte hij in de eindmontage van Torn Curtain zijn vaste componist Bernard Herrmann kwijt. En dat was in 1966. Hitchcock maakte na deze breuk nooit meer zulke goede films. Dat geldt in ieder geval voor de spionagefilm die hij na Torn Curtain draaide, Topaz uit 1969. Ook Topaz speelt zich af in de Koude Oorlog rond de Cuba-crisis van 1962. De naam Topaz verwijst naar een geheim agent die NAVO-geheimen aan de Russen zou hebben doorgespeeld. Hitchcock rommelt met het einde van het verhaal. De film wordt lauw ontvangen. Maurice Jarre mag de score schrijven, vrijwel zonder bemoeienis van de regisseur. Vanwege de verwijzing naar Havana componeert hij een rumba en voor de zoektocht naar de identiteit van de spion een spannend stuk voor percussie.

Plaza Suite, dat is de verfilming van een van de succesvolle theatercomedies van Neil Simon. Simon schreef ook het scenario voor de film, die in 1971 is geregisseerd door Arthur Hiller. Het is een drieluik waarvan alle delen zich afspelen in kamer 719 van het Plaza Hotel in New York. De drie verschillende verhalen gaan allemaal over huwelijk en huwelijkse trouw. Walter Matthau speelt telkens de man en Maureen Stapleton, Barbara Harris en Lee Grant zijn de vrouwen al dan niet met hem getrouwd of met hem verleidend. Niet alleen dezelfde locatie verbindt de delen, ook de score van Maurice Jarre. Hij componeert niet zozeer aparte thema's voor de plek en de personages, maar wel één teneur, namelijk de jazz, die past bij New York en bij hotels. Deze letterlijke lounge-muziek valt enigszins melancholiek uit en brengt zo de drie verhaaltjes samen in eenzelfde ironie. Maurice Jarre weer dirigeert hier een studioorkest.

En dit was bij de Concertzender ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, in het teken van componist Maurice Jarre. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender en met deze tune weet u het waarschijnlijk wel. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 128 wordt het in de reeks Jazz in de Film. Met een score van de Italiaanse componist Piero Umiliani. Die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld Ocean 12, die overigens pas is gemaakt na zijn dood. U gaat luisteren naar scores uit Angeli Bianchi, Angeli Neri, een documentaire van Luis Catini uit 1969 over de verschillende satanische riten in de wereld, zoals voodoo en zwarte magie. En de score bevat thema's die hij samen gecomponeerd heeft met Bernice McDonald, Giotil, Terry en Zala. Met zang van Shirley Hammer, Edda Del Orso, Nora Orlandi, Maria da Peña Silva en Mark David. En de koren van Nora Orlandi en Alessandro Alessandroni. En de solisten Franco de Gimini, harmonica, Carlos Pes en Mario Canji, gitaar, Mauricio Majorana, contrabas, Roberto Porio, drums en Antonello Venucci, harmonorgel en klavinet. En verder hoort u nog het Forever Amber Big Orchestra, dat onder leiding staat van de componist zelf, Piero Umiliani.

In deze aflevering 128 van de Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek uit Angeli Bianchi, Angeli Neri, een documentaire van Luis Cattini uit 1969, filmscores van Piero Umiliani. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogenbirk.

Onmiskenbaar met deze tune gaan we bij de concertzender verder met de nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 133 in de serie Jazz in de Film, met een tweede aflevering met jazzgrootheden Dizzy Gillespie en Sam Butera. Dizzy Gillespie speelt de score van The Cool World uit 1964. Die is gecomponeerd door Mal Waldron.

Aan het begin van deze aflevering van The Sound of Movies hoorde u Dizzy Gillespie met de score uit The Cool World uit 1964, gecomponeerd door Mel Waldron. Dan een nummer dat gebruikt is in de film On the Road in 2012, Salt Peanuts, gecomponeerd door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 en nu dus uitgevoerd door Dizzy Gillespie en Charlie Parker.

U hoorde Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een compositie gemaakt door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 al voor de film On the Road, die uitkwam in 2012. Salt Peanuts was het. Dan nu Sam Butera. Hij speelt eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960.

0: En dat was Sam Butera. Hij speelde eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960. En dan tot slot van deze Sound of Movies met jazzgrootheden nog een klein stukje met Sam Butera, die de volgende song speelt. I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney-tekenfilm Jungle Book uit 1967. Gecomponeerd door Richard en Robert Sherman en uitgevoerd door Sam Butera dus, en The Witnesses. Met zang van Louis Prima als King Louis, Bruce Radaman als Mogoli, Phil Harris als Baloo the Bear en Sebastian Cabot als Bagheera.
1: Now I'm the king of the swingers, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you.
2: Hop-dee-ooby-doo-ba.
1: I wanna walk like you,
2: cheep,
1: talk like you,
2: choo-choo.
1: You see it's true.
2: Shoo-bidi-doo.
1: An ape like me
2: Scooby-dooby-dooby
1: can learn to be human too.

0: da ba ba ba da doodle da da da da da da.
1: It's Baloo the bear.
2: Yeah, that's him.
1: How'd our square get in there?
3: Baloo, it's you.
4: I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney-film Jungle Book uit 1967. Dat is een klein stukje met Sam Butera. En daarmee besloten we deze aflevering van The Sound of Movies, een programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Kees Hoogenberg.

En met deze tune is het duidelijk dat we bij de Concertzender weer verder gaan met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 127 wordt het in de reeks Jazz in de film, met een score van de Italiaanse componist Piero Umiliani, die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean 12, die overigens pas na zijn dood werd gemaakt. Nog niet uitgezonden fragmenten uit de film gaan we beluisteren, en wel uit de film Sweden Heaven and Hell, of in goed Italiaans Svezia Inferno e Paradiso. Uit 1968 is deze film. Het is een pseudo-documentaire van Luigi Scattini over seksualiteit in Zweden. De muziek zowel als de songteksten zijn dus van Piero Umiliani. Met zang van Alessandro en Giulia Alessandroni en Edda Dell'Orso. En de solisten zijn Gatto Barbieri tenorsax, Antonello Vanucci, hammondorgel en vibrafoon, Piero Umiliani, de componist dus, piano en klavinet, Carlo Pes en Enzo Grillini, gitaar, Maurizio Maggiorana en Giovanni Tommaso, bas, Roberto Podio en Bruno Biraco, drums, en u hoort een big orchestra en string orchestra onder leiding van de dirigent, Piero Umiliani dus.

Bij de Concertzender bent u weer welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheek. In deze aflevering aandacht voor recent verschenen soundtracks. En we beginnen met de soundtrack voor de film After Sun. In het speelfilmdebuut van filmmaker Charlotte Wells, After Sun dus, is herinnering een belangrijk thema. In dit emotioneel autobiografische drama herinnert een vrouw, genaamd Sophie, zich een vakantie met haar vader Calum. En vader Calum wordt gespeeld door Paul Mescal. De rol van Sophie als kind wordt gespeeld door Frankie Corio en als volwassene door Celia Rawson-Hall. Via flashbacks en onscherpe homevideo's van een camrecorder schetst de film een aangrijpend en idyllisch beeld van de vakantie. Zelfs te midden van de warme nostalgie lijkt Sophie te worstelen met gevoelens van verdriet. Haar positieve herinnering verzoenen zich met de emotionele turbulentie van haar vader. Het is een ontroerende afbeelding van hoe de mensen van wie we houden ontoegankelijk voor ons kunnen blijven. Alles wat we van hen weten, is wat ze ons laten weten. Oliver Coates verzorgde de soundtrack voor After Sun. Coates is een cellist, een componist voor film en een elektronische muziekproducent. Coates verkent improvisatie, donkere ambientmuziek en de intimiteit van de cello. En dat doet hij met vervorming en tapemodulatie. Zijn brede interpretatie van klassieke en eigentijdse muziek bracht hem in de jaren 2000 op de voorgrond. Hij was een belangrijk cellist van het Aurora Orchestra, London Sinfonietta, Britain Sinfonietta en London Contemporary Orchestra. Buiten het openbare concertleven heeft hij een taal ontwikkeld in de elektronische muziek door verschillende vormen van dans- en ambientmuziek te sequenzen. After Sun bevat een verzameling kortstondige momenten die de film zwaar, maar ook dromerig en ontroerend laten aanvoelen. Gevoelens die worden vergroot door de muziek van Oliver Coates. Puttend uit een liefde voor het minimale en fenomenologische werk van Elian Radigue heeft Coates langzame, verstilde tracks gemaakt. Door elliptische snaararrangementen, rustige synthesizerpads en hallucinatoire omgevingsgeluiden communiceert de score van After Sun een gevoel van weemoed en verlangen.

Chet Pyle is een Amerikaanse rockband uit Oklahoma City. Hun debuutalbum, God's Country, werd uitgebracht in 2022. In interviews heeft de band Chet Pyle de thema's van hun muziek omschreven als proberen de angst en de vrees voor de wereld die uit elkaar valt vast te leggen. En ook geven ze de beschrijving heel bewust proberen het gevoel van leven op de zuidelijke vlaktes uit te drukken en te vertegenwoordigen. De band beschrijft de muziek als noise rock. Zanger en songwriter Reagan Bush noemde de band Big Black als waarschijnlijk onze grootste invloed. We gaan zo luisteren naar de soundtrack Ten Killer. De soundtrack Ten Killer is grotendeels dreigend en creëert een geweldige sfeer. Van bonzende industrial tot rauwe noise tot meer sublieme passages. En de intense aard van de muziek van Chet Pyle is exemplarisch, zelfs wanneer het in een rustiger tempo wordt uitgevoerd. Met dat in gedachten verliest de muziek niets aan kracht, maar wint die juist in de verschillende dreigende opzichten.

En met deze muziek, gecomponeerd dus voor de film Babylon, besluiten we deze aflevering van Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Pon. De speellijst, plus nog meer informatie, vindt u in de gids op onze site concertcenter.nl, ook te bereiken via de app. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. Welkom bij de Sound of Movies, aflevering 116 alweer in de reeks Jazz in de Film. Met weer een derde deel met filmscores van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Hij werd geboren in 1931, overleed in 1969. Komeda werkte veel samen met de ook uit Polen afkomstige regisseur Roman Polanski. In dit programma laten we muziek van Komeda horen voor opnieuw twee films van Polanski, Rosemary's Baby en allereerst Cul de Sac. Twee fragmenten uit Cul de Sac, dat is een film uit 1966. Een studioorkest onder leiding van de componist Krzysztof Komeda.

filmmuziek van Christoph Komeda. Dan nu fragmenten uit de film Rosemary's Baby, een film uit 1968. Met onder meer het slaapliedje Lullaby, gezongen door Mia Farrow, gearrangeerd en gedirigeerd door George Tipton. Met Don Ellis, trompet, en Tommy Morgan, harmonica. Jim Haskell arrangeerde en dirigeerde het nummer Moment in Time. Dat werd gecomponeerd door Komeda samen met Hal Blair. Fragmenten dus uit de film Rosemary's Baby uit 1968 door een studioorkest onder leiding van Dick Hazard en onder leiding van Jack Hayes.

Filmmuziek van Christophe Commerda, ditmaal uit de film Rosemary's Baby uit 1968. En dan tot slot nog twee versies van de muziek uit dezezelfde film, Rosemary's Baby. Een jazz vocal, opname uit de Riviera Ramond Club in Warschau uit 1989. Met onder meer zang van Ursula Dudziaks. En verder een aantal Poolse solisten op keyboards, vibrafoon, elektrische bas. En verder hoort u tenor en sopraansax en drums. Dan, na de jazz vocal, twee fragmenten van privéopnames, waarin de componist aan de piano zijn hoofdthema repeteert. Muziek dus weer van Christophe Commerda.

0: And folks, that is swing, Artie Shaw style.
1: Shoot a liquor to me, John Boy, Artie Shaw and his band. U hoorde dansnummers, compleet met toelichting, uit de jaren 1938 en 1939 van de LP Film Tracks of Artie Shaw. Waarmee we aan het einde zijn van deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg. Gegevens vindt u in de programmagids van concertzender.nl.

Luisteraars, het is weer tijd voor ons wekelijks programma The Sound of Movies. We gaan verder met Claude Boulin. En dit is aflevering 7 van deze componist. De Franse componist en jazzmusicus Claude Boulin trok in 1970 voor het eerst wereldwijd de aandacht met zijn opgewekt ondeugende vaudeville jazz voor de misdaadcomedie Borsalino met Alain Delon en Jean-Paul Belmondo. In 1998 hebben we in een eerste uitzending met muziek van Boulin al de score uit Borsalino laten horen, maar ook het vervolg uit 1974, Borsalino en Co. In de vorige aflevering van Jazz in de Film met muziek van Boulin, ik heb het over 2 weken geleden, hebben we al kunnen horen dat hij vanaf 1960 muziek schreef voor films. Hij begon zijn muzikale loopbaan met studies aan de conservatoria van Nice en Parijs. Maar al vanaf zijn 14e speelde hij piano met jazzmuzikanten als Lionel Hampton, Kenny Clarke en Stefan Grappelli. In 1956 richtte hij zijn eigen Claude Boulin Big Band op. En daar heeft hij heel veel jazzalbums mee opgenomen. In 2016 vierde hij het 60-jarig bestaan van zijn band. 4 jaar later overleed hij op 90-jarige leeftijd. In deze uitzending maken we de, zullen we zeggen, herkennismaking met zijn filmwerk compleet. Ook dit keer zetten we losse thema's onder elkaar in 2 blokken muziek. Gecomponeerd tussen 1974 en 1998 geven ze een mooie indruk van zijn stijl. Ter herinnering aan zijn doorbraak openen we met een stukje uit Borsalino en Co. en we besluiten het programma met de symfonische uitvoering van het hoofdthema van Borsalino. De eerste portie muziek bevat thema's door Boulin gecomponeerd en ik geef u een paar titels, Borsalino en Co. uit 1974, de Flic Story uit de politiefilm van Jacques Deret. En ja, we hebben al eerder muziek laten horen, maar het blijft toch heel fraai. En in het hoofdthema hoort u Roland Romanelli op accordeon. Dan ook nog bijvoorbeeld Silver Bears uit 1978. Wilt u alle titels zien? Ga dan naar onze website.

Al deze losse thema's zijn in 2015 gezamenlijk uitgebracht op een set met 3 cd's. En de titel daarvan is Bolin Story, Anthologie des Bandes Originales, 1960 et 1998. En in het tweede blokje muziek, allemaal thema's uit weer een aantal films. En we beginnen bijvoorbeeld met L'étrange monsieur Duvalier. Dat is een televisieserie. Verder hoort u bijvoorbeeld Try This One for Size, een Amerikaanse misdaadcomedie. En Assar ou Coïncidence, een drama van Claude Lelouch. En daarvoor schreef je een kort jazzconcerto voor piano et orchestre. En dan maken we de cirkel rond met opnieuw muziek uit het misdaaddrama van Jacques Derré, Borsalino uit 1970. Maar dan wel de version symphonique, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra in 1972. En wat ook nog heel bijzonder is, deze opname staat onder leiding van niemand minder dan filmcomponist Maurice Jarre.

Op deze tune weet u het waarschijnlijk al. Bij de Concertzender gaan we verder met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 132 in de serie Jazz in de Film, met een aflevering over de Italiaanse componist Piero Umiliani, die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean's 12. Maar die zijn dus pas uitgekomen na zijn dood. In deze aflevering twee scores uit de jaren 60. Te beginnen met Smok, een filmdrama van Franco Rossi uit 1962. En die film gaat over een Italiaanse advocaat die door de mist op het vliegveld van Los Angeles is gestrand. De score bevat Napolitaanse folkloristische deuntjes, gecomponeerd door Fusco Falvo, Galdieri Barbaris en Pisano Cioffi. En we horen Chet Baker op trompet met zang van Helen Merrill. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Piero Umiliani.

In deze aflevering van The Sound of Movies met composities van Piero Umiliani. We begonnen met de scores afkomstig uit de film Smok, een filmdrama van Franco Rossi uit 1962. U hoorde Chet Baker op trompet, zang Helen Merrill en u hoorde het studioorkest dat onder leiding stond van Piero Umiliani zelf. Dan gaan we verder met nieuw werk van Umiliani, I piaceri proibiti, oftewel verboden geneugten. En dat is een documentaire van Raffaele Andreassi uit 1964. Wederom een studioorkest onder leiding van Piero Umiliani.

U hoorde filmmuziek uit de documentaire van Raffaella Andreassi uit 1964, I piaceri proibiti, oftewel verboden geneugten. Muziek van Piero Umiliani, want zijn muziek stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Een programma dat wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenberg.

0: Dag luisteraars, dit is de concertzender met de Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 199 en de 13e aflevering met muziek van Michel Legrand. Vandaag is dat The Young Girls of Rochefort uit 1967. Voor Les Parapluies de Cherbourg kregen regisseur Jacques Demy en componist Michel Legrand in 1964 veel erkenning. Ze zetten hun samenwerking voort tot de dood van Demy, die in 1990 stierf aan de gevolgen van AIDS. Hij werd 59 jaar oud. Beiden hielden van muziek in al zijn vormen. Ze probeerden de gouden formule van de Paraplu-musical dan ook te herhalen. In 1967 was Les Demoiselles de Rochefort klaar. Ook weer Catherine Deneuve in de hoofdrol. En naast haar haar tweelingzus, die ook in het echt haar 1 jaar oudere zus was, Françoise d'Orléac. Het verhaal geeft niet zoveel om het lijf. In een slaperig Frans kustplaatsje zoeken twee zingende zusjes een geschikte partner. Dit wekt bij de moderne kijker vooral verwarring op, omdat de film vergeven is van de rondhupsende matrozen in Jean-Paul Gaultier-achtige strakke pakjes. Jacques Demy had zich flink uitgeleefd op de vormgeving. We hebben deze originele versie van deze operetteske musical al gedraaid in 1996. Voor de internationale markt, en ook omdat er bijrollen worden gespeeld door George Chakiris, vers van zijn Oscar-winnende rol in West Side Story, en dansgrootheid Gene Kelly, werd er meteen een Engelstalige versie van Les Demoiselles de Rochefort opgenomen. The Young Girls of Rochefort. Zoals Legrand voor de Franstalige versie grote moeite had gedaan om de juiste zangstemmen te vinden voor de hoofdrolspelers, Catherine Deneuve en Françoise d'Orléac zongen dus niet zelf, maar werden ingedubt, zo moest hij ook naar Amerika om Engelstalige zangers, de acteurs, te laten nasynchroniseren. De liedteksten waren al vertaald door Julian Moore en verder geperfectioneerd door koordirigent Earl Brown. Legrand was bijzonder tevreden met de 12 zangers. Het eindresultaat is echter op de plank van Warner Brothers Studios blijven liggen. Nog meer ongeluk achtervolgde de productie. 3 maanden na de première in Frankrijk kwam Françoise d'Orléac om het leven bij een auto-ongeluk. De plaatopname is pas in 2013 uitgebracht in een box met muziek van Michel Legrand voor Jacques Demy.
1: Delphine, come here, have a look at the square. Oh, they're starting to set up the stands. I don't think the kids will be ready. We'll have to rehearse Sunday morning.
2: They'll be all right.
1: Hope so.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de film, aflevering 227 en voor de derde keer, besteden we aandacht aan muziek van Gerald Fried. Eind jaren 50 kwam Gerald Fried vanuit de oostkust van Amerika, waar hij onder meer als hoboïst had gespeeld, bij het Pittsburgh Symphony Orchestra naar Hollywood. En hij vond al gauw werk bij de televisiestudio's om muziek te schrijven bij series als Gunsmoke, Star Trek en Lost in Space. In de jaren 60 kon hij zijn jazzliefde kwijt in de ritmische begeleiding van de geheimagenten in The Man from U.N.C.L.E. Deze historische actieserie die liep van 1964 tot 1968, die werd zo'n succes dat er al snel grammofoonplaten verschenen met tunes uit verschillende afleveringen. En dit gebeurde door populaire orkestleiders van grote labels, zoals daar is Hugo Montenegro voor RCA Victor.

Dat waren nagespeelde versies van de televisieserie The Man from U.N.C.L.E. in 1966 gearrangeerd en gedirigeerd door Hugo Montenegro. Terug te vinden op het album More Music from The Man from U.N.C.L.E. In de volgende afleveringen van Jazz in de Film met muziek van Gerald Fried over 2 en 3 weken komen we uitgebreid terug op zijn scores voor The Man from U.N.C.L.E. in de originele uitvoeringen. Een andere prestigieuze serie waar Gerald Fried aan meewerkte was Mission Impossible. In 1966 voorzag hij een aantal afleveringen van speciaal gecomponeerde muziek waarvan wij er 6 laten horen. Net als bij de organisatie U.N.C.L.E. draait het hier om een geheim bureau. IMF, oftewel Impossible Missions Force. Dat undercover operaties uitvoert die zo geheim zijn dat later elke betrokkenheid daarbij kan worden ontkend. De score van Fried van het eerste stuk Odds on Evil uit 1966 is gebaseerd op het titelthema van Mission Impossible. En dat thema is gecomponeerd door Lalo Schifrin. Het komt nog steeds geregeld voor in de speelfilms die in de 21ste eeuw van de televisieserie worden gemaakt.

In deze Sound of Movies heeft u geluisterd naar een filmscore van Gerald Freed. Het tweede blok, dat waren filmscores uit de televisieserie Mission Impossible. Die liep van 1966 tot 1972. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogenbirk.

0: Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, vanavond The Muppets, nummer 1. Het is muziek uit The Muppet Show, de televisieserie die te zien was in de jaren 1977 tot 1979. Luistert u naar de herkenningstune van Sam Pottle en Jim Henson. De composities komen uit de pennen van onder andere Piero Umiliani, Mana Mana, Joe Raposo, Being Green, Randy Newman, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear, Gilbert Bécaud, What Now My Love, Paul Williams, Rainbow Connection, Jeff Moss met Together Again en van anderen. Met optredens en of zang van Kermit the Frog, Fuzzy Bear, Scooter, The Great Gonzo, Miss Piggy, Dr. Teeth en The Electric Mayhem en alle andere Muppets.
1: Ladies and gentlemen, it's The Muppet Show!

U luistert naar Cinematheek. In deze aflevering staat de muziek van Joe Hisaishi centraal. Deze Hisaishi is geboren in de Japanse stad Nagano als Mamoru Fujisawa. Toen hij op 5-jarige leeftijd begon met vioollessen ontdekte hij zijn passie voor de muziek. In 1974 had hij zijn eerste succes met zijn muziek voor een kleine animatiefilm. En rond diezelfde tijd, eigenlijk rond 1975, had Hisaishi zijn eerste publieke optreden. Zijn eerste album, Megwaju, werd uitgebracht in 1981. En in 1983 werd hij onder zijn nieuwe naam aanbevolen door een platenmaatschappij om diverse stukken voor de animatiefilm Nausicaa of the Valley of the Wind te componeren. Hisaishi en de regisseur van deze animatiefilm, Hayao Miyazaki, werden na dit project vrienden en ze werkten daarna regelmatig nog samen.

In de composities van Joe Hisaishi voor de films bij Studio Ghibli worden moeiteloos klassieke, folk en hedendaagse elementen met elkaar vermengd. En daardoor ontstaat een uniek en meeslepend geluidslandschap. Hisaishi's orchestraties met weelderige arrangementen en oprechte melodieën resoneren diep bij het publiek. Het komt dus lekker binnen, zo gezegd. En daardoor wordt het publiek meegenomen naar fantastische werelden en roept de muziek een breed scala aan emoties op. En een van de meest kenmerkende aspecten van Hisaishi's soundtracks is het vermogen om de essentie van de setting en personages van elke film goed vast te leggen. Van de huiveringwekkend etherische tonen van Spirited Away tot de opzwepende avontuurlijke motieven van Castle in the Sky worden Hisaishi's composities een personage op zichzelf. Hij blaast als het ware de animaties leven in. Tijdens de samenwerking met Studio Ghibli heeft de muziek van Joe Hisaishi bewezen tijdloos en iconisch te zijn. En daardoor ontstond een blijvend erfgoed dat generatie filmliefhebbers wereldwijd blijft boeien. Zijn vermogen om het magische met het diep menselijke te verweven heeft zijn positie als een groot filmcomponist versterkt. En zijn bijdrage aan Studio Ghibli films zijn een integraal onderdeel geworden van het gevierde filmische erfgoed van de studio.

U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist Christophe Komeda. Muziek of scores uit de film Le Départ, een romantisch en komisch drama uit 1967. En tot zover deze Sound of Movies, de aflevering 114 was dit, in de reeks Jazz in de Film. En de derde aflevering met filmscores van de Poolse componist Christophe Komeda. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenbirk.

Welkom bij de Concertzender met een aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de filmaflevering 214 besteden we aandacht aan de componist Antonio Carlos Jobim. Op 19 september 1999, over een hele tijd geleden, zonden we in The Sound of Movies muziek uit van Antonio Carlos Jobim. Orfeo Negro uit 1959 en Otalia de Bahia uit 1976. Otalia de Bahia is echter een score van een andere Antonio Carlos. Die werd geboren in Bahia in 1945 als Antonio Carlos Marques Pinto. Antonio Carlos Jobim daarentegen is veel beroemder. Geboren in 1927 in Rio, heet hij officieel Antonio Carlos Brasileiro d'Almeida Jobim, met als roepnaam Tom. Hij overleed in 1994. Met zijn muziek voor Orfeo Negro, zijn eerste filmscore, maakte hij de Braziliaanse bossa nova in één klap populair over de hele wereld. De grammofoonplaat werd een enorme hit en je komt hem nog steeds overal tegen. Orfeo Negro was in 1959 uitgebracht op een LP met bijna een half uur muziek, gecomponeerd door Jobim samen met Luis Bonfá. Die plaat is verder gevuld met veel Braziliaanse traditionals, vooral folkloristische dansritmes voor het carnaval van Rio de Janeiro. Sindsdien is de score ook uitgebracht op cd onder de titel waarmee de film grote internationale successen vierde, Black Orpheus. In 1989 werd het album heruitgebracht op initiatief van Kees Schrama, de Nederlandse jazzpianist en producer. Van deze cd plukken we de stukken die alleen door Antonio Carlos Jobim zijn gecomponeerd, om te combineren met ander werk van zijn hand dat met de cinema is gerelateerd. Orfeo Negro is de moderne versie van de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice. Eurydice, gespeeld door Marpessa Doon, is een meisje dat van het platteland naar Rio vlucht, omdat ze meent te worden achtervolgd door de dood. In Rio leert ze toevallig Orfeo kennen, een gitaarspelende tramconducteur in de rol Breno Mello. Verkleed als haar vriendin danst Eurydice op het carnaval voor Orfeo. Hun liefde wordt van alle kanten bedreigd, maar als Eurydice verdwijnt gaat Orfeo haar zoeken. En we weten allemaal wat er gebeurt als je iemand verbiedt om te kijken. Regisseur Marcel Camus gebruikt het carnaval in Rio als de setting voor het tragische verhaal. De romantische melancholie die de bossa nova eigen is, vormt hiervan de perfecte vertolking.

happy.

Foi embora.

In 1970 maakte Antonio Carlos Jobim de muziek bij de complotthriller The Adventures van James Bond-regisseur Lewis Gilbert. Een sterke cast met Charles Aznavour, Candice Bergen, Ernest Borgnine, Olivia de Havilland en Rossano Brazzi speelt een gezelschap dat alle middelen van seks en geweld inzet om aan de macht te blijven in het Zuid-Amerikaanse land Corte Guay. De megaproductie is een verfilming van een high society boek van Harold Robbins. Componist Jobim verweeft de Latin ritmes met spannende percussie. Emir Deodato arrangeerde en dirigeerde de score.

0: Antonio Carlos Jobim was zanger, pianist, gitarist en componist. Zijn techniek was gevormd door zowel de Noord-Amerikaanse swing als de klassieke Europese harmonieleer. Hij had hits met Desafinado en The Girl from Ipanema, nummers die vele malen in films opduiken. In 1962 componeerde Jobim een nummer met zijn kameraad Vinicius de Moraes voor een meisje dat ze elke dag voorbij zagen lopen. Jobim en de Moraes zaten op een terras van een barretje in de wijk Ipanema in Rio de Janeiro. Toen het bewuste meisje Heloisa trouwde, waren Jobim en zijn vrouw getuigen bij haar huwelijk. Garota de Ipanema, zoals de oorspronkelijke titel luidt, werd wereldberoemd in de vertaling van Norman Gimbel, The Girl from Ipanema. Deze versie, uitgevoerd door Astrud en João Gilberto met saxofonist Stan Getz, werd in 1962 uitgebracht op het album Getz Gilberto. The Girl from Ipanema is in 2005 opgenomen door de Library of Congress als een van de 50 grootste muziekwerken van de mensheid. Het nummer is veelvuldig bewerkt, onder meer als speelfilms voor, van de romantische comedy Get Yourself a College Girl uit 1964 tot Jaws 2 uit 1978. U hoort Stan Getz op tenorsax, Antonio Carlos Jobim zelf op piano, João Gilberto op gitaar, Tommy Williams bas en Milton Banana op drums. João en Astrud Gilberto zingen.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço caminhando.

En dat was de televisiedocumentaire Satchmo the Great uit 1958 over trompetist en zanger Louis Armstrong. Met onder meer Mac the Knife uit de Rijk Roschen Open en St. Louis Blues van W.C. Handy. Het orkest, de New York Philharmonic, stond onder leiding van Leonard Bernstein. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met jazz in de film voor de 311e keer. En daarbinnen gaan we voor de 8e keer aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. Regisseur Jerzy Kawalerowicz werd in 1922 geboren in Gwocic, wat toen Polen was. Tegenwoordig ligt die plaats in Oekraïne. Het is een wrang voorbeeld van het schuiven met landstreken en bevolkingsgroepen in Oost-Europa. Kawalerowicz overleed in 2007 in Warschau op 85-jarige leeftijd. En hij maakt veel Poolse films, maar ook één Italiaanse. In 1971 draaide hij de Italiaans-Joegoslavische co-productie Maddalena met Lisa Castoni als het titelpersonage en Erik Woef als de priester die door haar werd verleid. De film is niet alleen berucht geworden om het onderwerp, een pastoor die begint te twijfelen aan zijn gelofte van kuisheid. Nee, de film is ook beroemd geworden door de muziek van Ennio Morricone. Die componeerde er namelijk een thema voor dat zo'n succes had dat hij het nog een aantal keer gebruikte in andere films of gewoon verkocht aan televisieseries en of commercials. En dat nummer heet Kimai, wat kan worden vertaald als wie dan ook maar. In een volgende uitzending met muziek van Ennio Morricone zullen we de verschillende varianten achter elkaar leggen. Jerzy Kawalerowicz had een eigen filmstudio in Lodz,

maar die werd door de Poolse staat gesloten na het politieke oproer in het Europese revolutiejaar 1968. Toen zag de regisseur om naar een veiliger land om zijn vak uit te oefenen. En dat werd Italië, voor een door hemzelf geschreven verhaal dat hij thuis nooit zou hebben kunnen maken. De Polen zijn namelijk veel katholieker dan de Italianen. Ik heb het over Maddalena. Maddalena is een jonge vrouw in een rijk, maar ongelukkig huwelijk. Omdat haar man niet van haar wil scheiden, benut ze elke kans om andere mannen te ontmoeten. De film is nu haast niet meer te vinden, maar was in 1971 meteen een erotische klassieker, omdat de hoofdpersoon volledig naakt, full frontal nude, noemen de Amerikanen dat, voor de lens verscheen. En dat ze uitgerekend valt voor een priester zorgt voor veel opwinding, maar meer nog voor verwarring. Cavalerowicz beeldt dit uit in een montage die niet het chronologische verloop van de gebeurtenissen vertoont, maar alle impressies door elkaar. Actrice Lisa Gastoni heeft zelfs de ene keer blond haar en dan weer eens een donkere pruik. Ook de score draagt bij aan de surreële sfeer. Morricone componeerde, meer voor zichzelf dan voor de film, een mix van jazz, percussie, avant-garde orgelspel en hijgende vrouwenstemmen. Hij had de opdracht gekregen via producent Franco Clementini, voor wie hij 2 jaar eerder de western Te Pepa had gedaan. Morricone leverde een serie thema's en variaties in bij de editor van Maddalena, die ze naar eigen goeddunken in overleg met de regisseur onder de beelden monteerde. En opvallend is dat er maar weinig muziek in de film terecht is gekomen. Morricone besteedde meer aandacht aan het thema Kimai. Het zoete, van verlangen vervulde nummer is slechts te horen bij 2 romantische sequenties op het strand en tenslotte in de sleutelscène van de film. Maar Morricone had al jaren aan de compositie gesleuteld en bracht er nu verschillende arrangementen van uit, bedoeld als promotiesingeltjes. En zo is het nummer wereldberoemd geworden. We gaan luisteren naar Edda Dell'Orso, die de woordloze vocalen verzorgt, Lisa Gastoni, die de versies van Kimai zingt, I Cantori Moderni di Alessandroni, die het koor vormen met een kinderkoor onder leiding van Renate Cortiglioni en speciale percussie van Vincenzo Restuccia, die razendsnel de bongo's bespeelt. En dan krijgt er een speciale naamsvermelding voor op de titelrol. En het studioorkest wordt gedirigeerd door Bruno Nicolai, die ook nog soleert op het orgel.

Muziek van Morricone, gemaakt voor de film Maddalena. Ter afwisseling vullen we deze uitzending met het hoofdthema van de Franse policier I comme Icare. Vakman Harry Verneuil regisseerde de film in 1979 met Yves Montand als openbaar aanklager. En de jurist onderzoekt de moord op een president die minder eenvoudig in elkaar steekt dan men zou willen denken. Een parallel met de complotten rond de moord op John F. Kennedy in 1963 ligt voor de hand. Ennio Morricone leverde een score waarin de strijkers zwaar aanwezig zijn in de repetitieve hoofdmelodie, alsof het onderzoek tot vermoeiend toe telkens opnieuw moet worden opgezet. Klavecimbal en slagwerk accentueren de compositie in een arrangement van Jerzy Tempi.

En met deze muziek zijn we binnengekomen bij een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag muziek van de filosofische film Earth and Ashes. Een film uit Afghanistan en Frankrijk, gemaakt in 2003 door regisseur Atiq Rahimi. Het verhaal van de film doet een beetje denken aan dat van Bab Aziz. En daar hebben we al eens eerder een uitzending aan gewijd hier bij Let's Movie. Deze film Earth and Ashes handelt ook over een grootvader die in dit geval met zijn kleinzoon een tocht maakt door het prachtige maar woeste landschap. Het verschil met Bab Aziz is dat deze film veel melancholischer en realistischer is. De tocht is zwaar en gevaarlijk omdat het landschap is bezaaid met landmijnen. Dastakir, dat is de grootvader, is op zoek naar zijn zoon aan wie je het trieste nieuws moet melden dat de rest van de familie bij een bombardement is overleden. Samen met zijn 5-jarige kleinzoon Yassin gaat hij naar de kolenmijn van Karkar waar zijn zoon werkt. Wachtend op geschikt vervoer vraagt Dastagir zich af of hij zijn zoon de hele waarheid moet vertellen en hoe het verder moet met zijn kleinzoon. Dat jongetje is doof sinds het bombardement, maar is ervan overtuigd dat zijn grootvader zijn stem kwijt is. De muziek van de soundtrack is gecomponeerd door Francesco Russo en Khaled Arman. Naast het gebruik van atmosferische synthesizergeluiden wordt er ook gebruik gemaakt van traditionele instrumenten uit Afghanistan, zoals de rubab en de tamboer.

Je hoorde Chauffeur van Francesco Russo en Khaled Arman. Muziek uit de soundtrack van de film Earth and Ashes, een debuut van de regisseur Atiq Rahimi. Ik ga nog even terug naar het verhaal van de film. Dastakir weet niet of hij blij moet zijn dat hij en zijn kleinzoon Yassin het bombardement op hun dorp Abkol hebben overleefd. Het hele dorp is verwoest. De andere familieleden, zoals bijvoorbeeld zijn schoondochter Zainab, zijn erbij om het leven gekomen. Hij weet niet goed hoe hij zijn zoon dat slechte nieuws moet vertellen over de dood van Zainab. Die rende naakt over straat omdat ze toevallig in het badhuis was toen het bombardement begon. Die schande is net zo verschrikkelijk als haar dood. We gaan verder met Visioni.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie. Vandaag hoor je de soundtrack van de Frans-Afghaanse film Earth and Ashes. En die film heeft aardig wat prijzen in de wacht gesleept. Zoals Zilveren Spoor Internationaal Filmfestival van Gent in 2004, Regard vers l'Avenir Filmfestival Cannes en Vipressi Award Oslo Films van het South Festival. De film brengt oorlog terug tot menselijke proporties. Het gaat niet zozeer om het oorlogsgeweld, maar wel over gevolgen daarvan voor het leven van de gewone burger. Niet alleen de families in de film zijn volledig ontwricht families zoals Dastagir en Yassin. Ook de cohesie in de rest van de samenleving is aangetast door de vele vluchtelingen en rouwenden. Vaak hebben die hun hele familie moeten begraven. En ook de immer aanwezige dreiging van het geweld. Een voorbeeld daarvan vind je in een scène met de kleuter Yassin. Hij rent op een gegeven moment achter een schaap aan. Onder andere omstandigheden zou dat een leuk spelletje zijn geweest. Maar hier eindigt het in een bloedbad als het schaap vlak voor zijn ogen op een landmijn stapt.

Muziek van de soundtrack van de Frans-Afghaanse film Earth and Ashes. Deze soundtrack bevat eigen composities en arrangementen van Francesco Russo en Khaled Arman. Ten slotte hier in dit programma Let's Move You op Radio 6 gaan we luisteren naar traditionele Soefi-zang. Maar eerst naar Oyar Katit Kardarom. Muziek uit de film Earth and Ashes.

0: Traditionele Soefi-zang uit de film Earth and Ashes. Een Frans-Afghaanse film uit 2003 van Atik Rahimi. De soundtrack van deze film bevat eigen composities en arrangementen van Francesco Russo en Khaled Arman. En uit die soundtrack draaiden wij het afgelopen uur in dit programma Let's Movie de muziek. Dit is Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, in Les Movie tijd voor de filmagenda. En daarin aandacht voor woensdag 31 oktober... want dan begint de tweede editie van het Leids Filmfestival. Op verschillende locaties in Leiden zijn producties te zien... waaronder grote voorpremières en nieuwe films uit onder meer Rusland en Japan. Er is ook een competitie voor jonge filmmakers. En er worden naast filmvertoningen ook exposities, discussies en lezingen georganiseerd. Het Leids Filmfestival, woensdag 31 oktober, de tweede editie. Een van de films uit het hoofdprogramma draagt de titel Tuya's Marriage. Geregisseerd door Quan An Wang. En die film was winnaar van de Gouden Beer in Berlijn in het jaar 2007. Tuya woont in Mongolië. Met haar verlamde man en twee kinderen. Ze runt het hele huishouden helemaal alleen. Omwille van haar zwakke gezondheid moet ze echter van de dokter zoveel mogelijk rusten. Noodgedwongen beslist Tuya te scheiden en op zoek te gaan naar een nieuwe man. Haar enige voorwaarde is dat de aanstaande bruidegom haar hele gezin moet onderhouden en ook haar eerste echtgenoot. Een aantal kandidaten waagt toch hun kans. De film Tuya's Marriage, geregisseerd door Quan An Wang. De film was winnaar van de Gouden Beer in Berlijn in 2007. Een van de films uit het hoofdprogramma, woensdag 31 oktober... bij de tweede editie van het Leids Filmfestival. Om in de stemming te komen van de film die ik net beschreef... laten we wat muziek horen uit Mongolië.

Dat waren een aantal nummers van de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. A Man Called Otto is de Amerikaanse versie van A Man Called Ove, een bestsellerboek dat is verfilmd in het Zweeds. Tom Hanks speelt Otto Anderson, een mopperige weduwnaar met een vijandige relatie met iedereen die hij ontmoet. Otto vindt de wereld saai, vlak en onvruchtbaar. Om Shakespeare te parafraseren, overweegt hij de niet-zijn-optie, waarbij hij plannen maakt en zelfs verschillende methoden probeert om zijn leven te beëindigen. Er wordt een spreekwoordelijke stok in de wielen gestoken wanneer een stel met twee jonge kinderen naast de deur komt wonen en Otto een tegenstribbelende band vormt met de vriendelijke moeder. Deze Marisol, gespeeld door Mariana Trevino, is vastbesloten zijn vriendin te zijn, of hij het nu leuk vindt of niet. En terwijl Otto's woede en verdriet over het verlies van zijn vrouw hem ertoe aanzetten overal barrières op te werpen, halen Marisol en haar twee kleine meisjes ze juist steeds weer neer. Misschien wel het meest essentiële element van de film A Man Called Otto is de muzikale score van Thomas Newman. Newman, ook bekend van onder andere The Shawshank Redemption en Finding Nemo, is praktisch ongeëvenaard. Vooral als het gaat om subtiel en effectief de gevoelens van het publiek te beroeren door middel van zijn rustig bewegende muziek.